Geef ons nog een puntje. Waar komt nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw, dat nog hier gekrocht hebben, niet meer ooit. Laat je hem stoppen.

26. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen gondola, jong? Nee, nee, wacht, wacht, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Are you in the music? Alles wat aan dat ons neergeheer noert.

is overal al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mij, mijn kind. Het wordt overal en niks meer.

The South

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zeggen?
1: Nightdeep.
2: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoe.

0: Meer de Neven app. Voor jou in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App de mal.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Hey, heb je dat toch al gezien? Amai, Air Force douche. Dat in campagne als u geld kost, dat kan ik niet geloven, mijn jongen.
2: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelt en smoeren mag hier.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Christen i karnevalisten.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: is in Alto Fanje.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Een GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voilà, jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music App.
4: App hem al.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Sst, Ajoen Music.
1: De nummer 1 van de Ajoen.
2: Hey jongens, kom. Allee, nou gaan we een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Laat van mijn flos, of ik slom met mijn sakos.
4: Allee, hoor.

0: Ich bin mit meinem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het?
3: Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple-kloot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
4: App hem al.

0: Live van nu ter zorgen in Olst, de nienige nechten, ajo in music. Wer ave van Olst.
1: Allee jongens, kom nog hierin, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afvallen. Hè.
2: Hey Funky, wat is ik op een kop van dat of wat door een nacht en al rest of doen?
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zeg, tel voor domme pieken donker, want je van je zwembad was een beetje.
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op.
2: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kom weer, zet als een multipike voor jou, is maar jong meer koeien, dat een veer op al versteed.
1: Je hebt dat gezet?
2: Kom nu zo,
1: deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rocky Evet. Dzięki Casa Front Ponisoma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo van hier te klappen.
1: Gewoon moet je flappen, hoor. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan met een motorbike gedoneerd. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

flikker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik fazen, dat is niet voor mij. Het was op die in het weer geklonken, ik was Sander Dals ontslag, dus ik stond met veel corroge.

Et stoelkes dansken, ooit gespeeld. En al de klerkes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch iemand hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: rond. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

IOM Music. Plezante radio.

0: zal precies nog één averteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
5: App hem al.
6: Hallo.
7: Hey, hallo, fuck you.

0: Tror op en neer naar de fiber swivel is. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, kroket. Droog Louis de vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frankie. Porte plein brut.
0: Hey, weet je wat? Ik heb een linker oefenen.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien

0: Ja, ik heet je goed af.
1: Music.
2: Echt van ooit.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.

0: Knop, mas pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: JMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
4: App hem al.

0: Vrienden Muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: En uit na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat een brunt!
4: GMB Café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
5: App hem al.

0: Ajoe Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Brrr, Asocatium? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet ooit en gans een stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

Er is in Oisch geen een dat thuis op zijn zolder of in die of andere kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Oisch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat maar momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

de schoesje kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wergalit.
4: De dansdag geven wergalit.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we het?
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
0: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: hartige Bärschef.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: NTR Radio.
1: Oorstoon zie je, dat door men al gat. Tussen eerst willen noepen locht zwembad. 2 miljoen, dat demmen van doen. Wij maken ons

0: zeker al een zwemmond al.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

was nog maar het voor carnaval, nog in een dag te gaan. Ik kwam kies nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien.

Maak als je trouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou gern een selfie met mij aan. Aan kook dicht tegen de mooi. Allee, als dan een maand tegen kan, dan ik ze een beetje een lap op mijn weg krijg.

Bio in Music. Plazanta Radio. Anito. Anito.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App de mal.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: te zelden tot van jij.
1: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van ons. Ten enige echte.

vannacht. Van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: Appt hem al.
4: Zimmen, jongen. Hier zijn we weer naar bij de maskers van plezier.

0: We aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ich bin mit meinem Brückenpist.
1: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de

in de straat. De hoerden galda joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gat. Dat joine zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

0: godvervlammen staan. Ik ken precies weer een grale kleine orken, jong.
1: Ah, waarom maar een putje steken, hein?
0: Are you in music?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit een eer. Je mooiste dat te beleven, ik zit er regiel hier op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: lappen zien ze nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Heeft mooi maar aan jouw music. Waar avond van Olst.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnavalino. En los, daar is gesproken af.
2: Was ik dat door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wittel.

0: live voldingsje. Ideaal allebei.
1: Ajoen Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: pas pelno da knopa.
1: Live van uw terzorgen in Ulst, de nienige nechten, ajo in music. Wer, Ave van Ulst.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar Einsing. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: Are you on music?
1: Gedierig, goede muziek.
2: Louis Verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

journalist en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
1: Jos, heb je een café los van de wet?

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

kindje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook en een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je goed niet lang bestaan. Maar ik loop me volledig gewoon.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Nee.
1: Meer de Neven-app voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al. Yeah.

0: Music.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Daar nee, toch geen manieren. En dan klap ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet eruit toch niet ooit. Wat een droene kik mij om.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, dus, nou moet je smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music aan jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp. Jouw music app.
2: App hem al.

tot een nieuwe groepen toe van de jaar. Meer controles doen in de stoet. Geen presentatie op de markt. S'mondjaars, geen zatte carnavalisten in de stoet.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zitten, ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. We zien ze na een keer, amai.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: hem al.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Marmor, a Joen Music. Ver, avu van oist.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar voor de ribbekes.
1: Hey, Gilles, je dan dat wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vinger.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: I want music. Amai mijn frak. Zat in mijn weekend. Kon ervan genieten.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ion Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De nieuwe Ion Music app.
3: App hem al.

0: ziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeraten en dat stinkderp hier wat verder.

Keer om, alsjeblieft. Hallo, keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer

0: beetje lucht. Nummer 1.
1: Na 100 meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
0: Ja, dat is fijn, schat. Hoewel de verkeerde tut.
1: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: Senza zelato fa niente.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
4: App hem al.

0: live van 8:30 in Olst, de 9e nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Ich bin in einem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple-kloot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App. App hem al.

0: vas de la Watinesic?
1: Zine, oi, dat ik de Jean-Pieter een trompetje pico verdoe. Kom, jong, mocht dat verriet, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: ontsteken.
1: Wat is dat mooi, man?
0: Ja, dat kan je al weten, hè, zeg.
2: Die keer de champions al op het puntje kapot.
0: Ja, het zijn er maar drie die meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gewoon.
2: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom. Nog een les.
3: Ion Music.

Al dagen zijn we waar naar huis stond drijven. Want door waar vaste lauf het weer gevierd. Alle soorten vissen zijn zo zot van vijf.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: van de jongen.
1: Dit mooie, dit ratten,

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
5: Meer de Neven app. Voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
5: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet.

adieu tot ziens. Ik zing vast de lovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om doorstag over het mei. Als ik de mertzing zwart van het volk. De katrotseerend voor het afschootsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

stad, adieu tot ziens. Ik zing vast de lauwe terne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mek.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Let

0: gezegd, het was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.
0: Lover.
1: The Mole.

0: Bio in Music, plezante radio.
1: Stond in de koazerzalen, te zwanst op mijn sandalen.

0: klap, met pijl naar de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhoff,

0: muziek. 100% plezant. 100% olst.
1: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ton avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
3: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè. Dat meek je niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En Cosmo Twintje Frank.
2: Het is de wachttoeren, meneer.
4: Al was nou godverdomme de...

0: Muelowy klasie tu, af dan muelowy klasje tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft als ge ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Af dan muelowy klasje tu, af dan muelowy klasje tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft als ge ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Is foivier, smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajo en music. De beste momenten, de beste muziek. Oei, shops zijn best.

amai, mijn fruk. Zal tijd mijn bieken, kon ervan genieten.

0: Hey kameroot, je gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oprietvoest te leggen?
1: Bah, Jootman, ik zal ik je er een stik of vier geven, zeg.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zijn wel een zwijgen tegen van de stien.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven App. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
4: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.